web waar ik stil moet blijven hangen tot ik nooit meer heimwee heb. Maar ik zie nog steeds de vormen van jouw lippen op mijn glas.

cycle of life.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorle.
1: Lokale omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

Dat is nou wat ze noemen een leuk liedje. Ja, vind ik hoor. Anouk en Emma Heesters, met jou kan ik het aan. Bij je voor de wekker wakker in deze zaterdageditie van dit ochtend radioprogramma. Ik zeg een hele goede morgen. Het is weekend geworden. Toch weer, hè? Ja, het gaat elke week zover zijn. Ja, mocht je trouwens dit weekend de weg op gaan, dan moet je eigenlijk zeker de A2 mijden. En ook de A12 richting Den Haag. Want die gaan namelijk het hele weekend tot en met maandag dicht voor onderhoud. Ja, verkeer moet rekening houden met extra reistijd. Die kan oplopen tot minimaal een uur. Ja, er wordt ook gezegd dat er veel verkeershinder wordt verwacht dit weekend. Ja, de wegbeheerder is sinds april al elk weekend bezig met wat werkzaamheden. Bij de knooppunten Everdingen en Oude Rijn. Maar nu gaat men dus drastische maatregelen nemen. En ze sluiten de boel af. Ja, het is dus dan klaar, hè. Ja, de werkzaamheden aan de A2 die leiden al eerder tot afsluitingen. Onder meer in de gemeente Vijfheerenlanden. Het verkeer liep toen in Vianen en omliggende plaatsen volledig vast. Ja, en ook de A12 richting Den Haag gaat 2 weekenden dicht voor onderhoud, hè. Ja, er moet natuurlijk toch een keer wat in die weg gebeuren. Maar ja, dan moeten we natuurlijk de sluiproutetjes maar nemen, hè. Ja. En trouwens, dat is ook wel een keer leuk, hè. Gewoon een keer binnen doorrijden. Ja, dat klinkt misschien raar. Maar dat kan heel verruimend zijn. Dan zie je een keer wat andere plekjes, hè, als de snelweg, hè. Ja. Ja, misschien is dat wel een keer een tipje. Ja, ik weet niet of dat met de auto nou leuk is, met die benzineprijzen. Maar een keer op de fiets of zo, of met de scooter, of met de vet, of de skinny bike. Ik weet niet hoeveel fiets je tegenwoordig hebt. En dan gewoon een keer de toeristische route. Dus dan ga je eigenlijk door al die plaatsjes heen. Hè? Ik kan me herinneren, ik ben toen een keer richting Parijs gegaan. En toen wilde ik eigenlijk die tolwegen ontwijken. Dus ik dacht van, weet je wat, ik ga lekker binnendoor. Nou, dat heb ik geweten. Ik heb volgens mij over het ritje Parijs-Nederland, want dat was de terugweg, dat weet ik nog. Ja, ik geloof wat was het? Volgens mij wel 13, 14 uur gedaan, joh. Ja, eer dat ik er was. Ik kwam door al die kleine plaatsjes heen en zo. Ja, ik heb geen tol hoeven te betalen, hoor, dat niet. Want ik heb alles omzeild, maar het heeft me wel het dubbele aan benzine gekost. Dat wel weer wel, hè, ja. Goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker, 1981.

John de Bever. En als jij nu nog niet weet, zijn allerlaatste plaat tot nu toe. Hè? Ja, het gaat zo hard tegenwoordig in die Nederlandse muziek. Er zijn zoveel liedjes die uitkomen. En als je een artiest denkt te kennen, dan bam, is er weer een andere plaat. Ja. Goed, voor de wekker wakker, even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, een Romeinse grafsteen die in oktober werd gevonden in een achtertuin in de VS... is inmiddels alweer terug in Italië. Het is nog steeds onbekend hoe de bijna 2000 jaar oude steen in Amerika is beland. In New Orleans. Ja, al heeft men wel een sterk vermoeden. Ja, het grafmonument dat ongeveer 1900 jaar oud is... kwam vorig jaar voor het eerst aan het licht... toen een echtpaar het struikgewas in hun tuin aan het opruimen was. Nou, toen zagen ze een plaat met een gegraveerde inscriptie... die in het Latijn bleek te zijn. Ja, nou, ze hebben contact opgenomen met deskundigen... waaronder een archeoloog van de universiteit. En ja, ze waren bezorgd dat hun oude huis mogelijk op een onbekende begraafplaats stond. Ja, uit onderzoek bleek het volgende op de steen te staan... aan de geesten der doden voor Sextus Consinius Verus... soldaat van de Pretoriaanse vloot van Miseno... Ja, 42 jaar oud, 22 jaar in dienst, welverdiend, voor hem gemaakt door zijn erfgenamen. Ja, de steen die kwam dus overeen met gegevens over een stuk dat als vermist was opgegeven door het Stadsmuseum bij Rome. Nou ja, de steen die is dus nu eigenlijk weer terug, hè? Ja. De steen die wordt trouwens gelinkt aan Erith Scott O'Brien, de kleindochter van een Amerikaanse soldaat. Van een voormalige eigenaar van het huis waar de steen is gevonden. Ja, dat is toch wel bijzonder, hè? Dat zo'n oude steen van 1900 jaar geleden, dat is fix. Ja, gewoon in de tuin ergens onder het struikgewas is gevonden. Hè? En dan uiteindelijk toch weer terugkomt. Hè? Ja, dat vind ik dan toch wel bijzonder. Hè? Zo'n steen heeft dan van alles overleefd. Hè? Oorlogen. Natuurrampen, van alles. En ja, uiteindelijk dus in 2026 weer terug naar de plek waar die eigenlijk hoort. Hè?

0: goed, dat die man ook niet kunnen denken die toen overleden was. Hè? Ja, waar die steen voor gemaakt was, dat is nog zo... in de picture was, zoveel jaar later. Goed, voor de wekker wakker. Het is voor ons eigenlijk de hoogste tijd. Want we hebben de flitsschijf. En de flitsschijf, die is deze week van Son Meu.
1: Dit is de flitsschijf.

0: Dat is Azor en Alilala, Alilalo, Alilalo, Alilalo, ja. Dat is trouwens wel leuk. Ik heb er wel eens over gemeld dat die AI overal opduikt. Nou, iedereen heeft het eigenlijk bijna wel, WhatsApp. Hè? Nou, sinds kort hebben ze bij WhatsApp, ja, of ik heb het nu pas ontdekt dat het al een tijdje is hoor. Hebben ze tegenwoordig Meta-AI. En ik dacht, ik probeer het eens uit. Ik type eens eventjes die Dennis Azor in. Krijg ik de volgende tekst. Een Nederlandse zanger en songwriter bekend van zijn deelname aan The Voice of Holland in 2012. Hij heeft ook muziek uitgebracht onder de naam Dance. En heeft ook gewerkt met andere artiesten. Dus The Voice of Holland in 2012 heeft hij aan meegedaan. Hij heeft ook liedjes uitgebracht zoals Ik Wil Jou en Lifelines. Ja, hij is ook actief als songwriter. En hij heeft dus geschreven voor andere artiesten. En dan sluit hij elke keer af, welke artiest je ook intypt. Wat is jouw favoriete nummer van Dennis Azor? Ja. Ali Lila. Als ik dat bijvoorbeeld even doe. Ik ga het even live doen, hoor, want ik wil toch even ontdekken. Dus ik typ dan Ala Lila. Zo. En dan ga ik laten zoeken. Eens kijken wat hij dan zegt. En dan zegt hij, dat klinkt als een liedje. Kun je meer vertellen over wat je bedoelt met Ali Lila? Is het een liedje, een uitdrukking of iets anders? Ah, hij kan er niet helemaal uitkomen. Nou, AI, het is gewoon een liedje van Dennis Azor, hè? Ja. Een zomersliedje, wel te verstaan, want het wordt zomer, jongens, vandaag. Ja, we hebben namelijk te maken met hoge temperaturen. Temperaturen tot 25 graden in het zuidoosten. Maar wel vandaag kans op regen. En dat vind ik zo vreemd. Regen en onweer, ja, gaat vandaag plaatsvinden. En ik weet niet wanneer, want als het dan zonnig is, dan gaat in één keer de zon weg, denk ik. En dan gaat het bliksemen en onweren en regenen. We wachten het af, in elk geval. Ja, richting het noorden trekken die buien wel weer langzaam weg. Maar als je de weerkaart bekijkt, dan zie je ook dat gebied met het onweer zie je eraan komen. Dus zo dadelijk hebben we dus kans op onweer. In Zeeland is het al bezig. Kreeg net een melding, ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is tijd voor twee liedjes natuurlijk uit de jaren 80. Luister met aandacht.
1: Wakker worden met Erik van Vliet.
2: Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik van Vliet.
3: Back to the 80s. Back to the 80s. Back to the 80s.

We doen dit jaar niet mee, maar we besteden er wel aandacht aan. Het Songfestival 2026. Nog een weekje wachten en dan hoor je in Voor de Wekker Wakker heel veel leuke liedjes van toen en wel leren voorbij komen. Hè? Ja. Dit was een liedje gedaan door Paul, Sina en Fleur. En de eerste keer. Ja. Goed, even kijken naar het verkeer. Het is druk op de A1 Amersfoort, Amsterdam, bij Hoevelaken. Daar zijn wegwerkzaamheden. Dit hele weekend trouwens op diverse plekken. De A2 zet ook een bos Utrecht. Bij het knooppunt Everdingen, daar staat het ook stil. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. De A2 Utrecht richting Zethoogenbos, hetzelfde verhaal. Daar is zelfs een ongeluk gebeurd. De afrit is daar helemaal dicht. Het is druk op de A9, Amstelveen-Alkmaar. Bij het knooppunt Velzen, knooppunt Beverwijk, wegwerkzaamheden. Utrecht-Den Haag, daar zijn wat waarschuwingen, want daar wordt ook aan de weg gewerkt. Het verkeer wordt daar omgeleid. De verwachte eindtijd is 4 mei, dus dat duurt nog eventjes. En verder is het ook nog druk Eemshaven-Assen, de N33, Zwolle en Meloord, de N50. Daar is het ook stil. Ik krijg net een melding binnen dat er in de regio Barneveld-Ede, de aansluiting met de A1 en Ede-Noord wegwerkzaamheden zijn. En ook daar is dit radioprogramma te ontvangen. En daar wordt ook aan de weg gewerkt. Hè? Voor de Wekker Wakker.

Nou, als er een ster valt, dan mag je een wens doen, hè, zeggen ze altijd. Hè. Ja, nou, ik had een wens dat de back-to-back classics er weer aankwamen. Twee stuks. Ja, je hoorde ze weer. Samengesteld door de voice-over. Hey, goedemorgen. Het is vandaag zaterdag, 2 uur van Voor de Wekker Wakker op deze 2e mei. Op deze dag in 1887, Hannibal Goodwin uit Amerika, die vraagt patent aan voor het lichtgevoelige materiaal waarmee films kunnen worden opgenomen. Celluloid, zo moet ik het eigenlijk zeggen. In 1887 werd er dus ontdekt. Nou ja, we maken nog steeds foto's en we gebruiken het nog steeds. En een watervliegtuig van de Amerikaanse marine die landt na een vlucht die 28,5 uur heeft geduurd. Het is op dat moment een record. Ja, in 1925 dus. En het eerste krantenartikel verschijnt over het monster van Loch Ness. Ja, de journalist had van toeristen gehoord dat ze dat monster met eigen ogen hadden gezien. Een jaar later werd een begin gemaakt aan die jacht op Loch Ness. Ja, in 1933 is dus voor de allereerste keer Loch Nessje in het nieuws. Ja, en de Russische militairen die hijsen triomfantelijk de Russische vlag op de Rijksdag in Berlijn. Ja, in 1945. Dat zijn de feitjes die ertoe doen. En op deze dag, in 1998, staat er een liedje van Casey en Jojo in de top 40. De bovenste plek in de lage landen in heel Europa. 4 weken lang staan ze aan de top. Het liedje toen klonk zo.

gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Bente en hoogtevrees. Ja, dat is verschrikkelijk. Heb ik ook trouwens hoor. Ik kan nog niet op een trap staan, want dan begint het al bij mij te draaien. Goed, het liedje hoorde je trouwens eentje van januari van dit jaar. Hè? Ja. We zaten een klein beetje in de AI, in de AI. Hè? We zaten toen straks al het liedje van Ayla Lila op te zoeken. Via WhatsApp kun je tegenwoordig AI doen. Ja, en hij kwam er toen niet uit, want hij vroeg toen van... dat klinkt als een liedje, kun je iets meer vertellen over wat je bedoelt met Ayla Lila? Ja, is dat een uitdrukking of iets anders? Nou, dan zegt WhatsApp in één keer van, oh, dat liedje. Dus ze hebben het waarschijnlijk op de computer uitgezocht. Althans, AI heeft dat gedaan. En die zeggen, het is een bekend kinderliedje dat veel in Nederland en België gezongen wordt. Vooral met Sinterklaas of gewoon als kringliedje. En dan staat de hele zongtekst erbij van hoe je het moet gaan zingen. En soms wordt het ook gebruikt als liedje door artiesten. En dat kan zijn, nou ja, zo wordt er dan gezegd, dat deze man, Dennis Azor, dat gedaan heeft. En nog even het geheugen opfrissen, die Dennis Azor. We lieten het eerste uur horen, hè? Dat was dit liedje. Even uitvoeren. Dat was dus dat liedje wat we dus lieten horen. Nou, en de AI geeft dus dat als antwoord, hè? Ja, dat is toch wel slim, hoor. Ja, het is toch wel een beetje eng, hè? Dat een computer dat gewoon op afstand doet, hè? Tegenwoordig overal is al AI beschikbaar, hè? Ja. Goed voor de wekker wakker. We kijken even naar vandaag. Vandaag gaat naar verwachting weer een week van droogte en natuurbranden in. Maar het gaat ook weer regenen vandaag. En vanavond dan zendt Avrotros de finale uit van het programma Wie is de Mol? Ja, het weer vandaag, vooral deze morgen, zon, wolken en een enkele bui. Later in de middag en avond komen er zelfs stevige regen- en onweersbuien noordwaarts over het land. Lokaal gaan de buien gepaard met hagel, windstoten en veel regen in zeer korte tijd. Het wordt vandaag 14 graden aan de kust tot 25 graden in het zuidoosten. Ja, nog meer nieuws. Vandaag vanuit Amsterdam zendt Omroep Avrotros de finale uit van het tv-programma Wie is de Mol? Kandidaten Daan Boom, Bram Krikke en Quinty Messidjan zijn de laatste deelnemers. Ja, een van hen heeft gedurende het programma geprobeerd opdrachten te saboteren. Dus ja, de grote vraag is wie is dat geweest, hè? Ja. En vandaag wordt de traditionele meivuur ontstoken op de Schelling. Eigenlijk zou dat eerder moeten gebeuren, maar vanwege de droogte mocht het niet. En de laatste finale wedstrijd van landskampioen volleybal tussen de vrouwen van Sliedrecht Sport en Apollo 8 is te zien in een livestream via de bekende sportapps. Er is vandaag ook voetbal. De Champions League wedstrijd van Arsenal kun je gaan bekijken om 3:00. En de eredivisie wedstrijd tussen Ajax en PSV die begint vandaag om 8:00 en is ook weer live te volgen via de bekende sportapps. Ja, dat zijn een beetje de belangrijkste nieuwsberichten die vandaag spelen. En als laatste hebben we er nog eentje, die hoor je ook waarschijnlijk in het nieuws voorbij komen. De Verenigde Staten die trekken 5000 Amerikaanse militairen terug. Pentagon heeft dat gezegd. Amerikaanse president Trump had al gezegd dat het aantal Amerikaanse troepen in Duitsland minder moet worden. Want er is steeds fellere kritiek van de Duitse bondskanselier Merz op de rol van de Amerikanen bij de oorlog in het Midden-Oosten. Ja, en dat vinden ze niet fijn in Amerika, hè? Nee. Dus daarom gaan we heel wat militairen weg, hè? Ja.

0: ook heel lichtelijk een kraakje. Liedje lag ergens hier in de La in de grote studio van Roy Black. Daar is Mietje en Carina. Op de B-kant trouwens staat de Ich bin so gern bei dir. En dat is een liedje wat in een film heeft meegedaan. Dat was de film Onze dokter is der beste. Ja, dat was de B-kant. Ja, leuke oude hoes heb ik hier in mijn hand, jongens. Het is onvoorstelbaar. Plaatje is, ziet er al redelijk goed uit, moet ik zeggen. Want een paar krasjes, maar goed. Ooit een keer op een rommelmarkt gekocht, hè. Maar wel leuk om weer een keer terug te horen. Goed, voor de wekker wakker. Ik had hem toen straks al gedraaid, hè. Het is wel een hele bijzondere dagtopper die we vandaag hebben. Dus luister met aandacht. Hier is hij weer. Britney Spears, samen met Will.i.am en Sergio, met de dagtopper van vandaag. Die heet Scream and Shout.
1: De dagtopper is 3252. It's LASC, fool. I'm here with my room.

0: gaat, heb je mijn vies gedaan, dan punnen we de pritjes. We komen onbeleefd, alles wat ik rap is wat ik leef. Mijn beta klimmen met de pitch, ik zeg de lieve schat, het is niet wat het leek. Hey, ze kennen al de name, big ben je vuil, we kantelen de game. Bro, ga niet kijken, zag al dat je keek, ze weet, we zijn van Zuid, nu wil ze met ons mee.
1: Ja, gisteren toen liep ik langs een auto en die had deze muziek keihard aanstaan. Ik dacht, wat is dat toch? Een liedje, even stiekem Shazammen natuurlijk. En toen had ik hem dus uiteindelijk gevonden. Ja, heerlijk, heerlijk liedje. Freeze en Ferris en de Wasstraat. Goed voor de wekker wakker op deze zaterdag. Ja. We kunnen er nog twee doen volgens mij en dan gaan we weer even weg. Zijn we morgen weer terug op de zondag. Hè? Hier is U2.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl

0: voor Goorlen en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Blijf op de hoogte. Luister, Lokale Omroep Goorlen.

ik wegga. Hoe mooi het al die jaren bij jou is geweest. Daarvoor zal ik je heel mijn leven dankbaar blijven. Maar achteraf trekt mij de zee toch nog het meest. Het is al laat, ik kan niet anders. Ik ben geen landrot, nee, de zeeën zijn mijn thuis. Het is al laat, ik kan niet anders.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen.

Écoutez-moi, écoutez-moi.

0: voor Goorle en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

weemoed voel je niet meer verwondering. Als je terugkijkt en ziet hoe het in je leven ging. Als kind

0: From time to time they cry. Only if you know why. Here they go.
1: Dit is Lokale Omroep Goorle, de omroep voor Goorle en Riel.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Dat is, zo voelt dat ook voor mij. Voor mij is dit album een soort van afronding van een bepaalde periode. Niet dat er daarna kunnen er alleen nog maar leuke nieuwe dingen komen. Dus dat, het is niet dat ik ga stoppen of zo. Maar het is meer het gevoel, ja, het is meer het gevoel van, oké, nu is het tijd om even naar huis te gaan. Het is tijd om thuis te komen en die afronding te maken, die cirkel rond te maken of zo. Dat is de intentie ervan, ja.
1: En het komt uit in september. En tussen nu en september komen er dan af en toe ook nieuwe singles uit die op dat album komen.
0: Ja, dus vandaag is Wie weet wat de zomer brengt uitgekomen. En dan in augustus, denk ik, begin augustus, komt er nog een single uit. Die heet Eén en dezelfde. En op 18 september komt het album.
1: Nou, daar ga ik dan ook zeker weer aandacht aan besteden.
0: Ah, fijn, fijn. Ah, en ik wil wel reclame maken voor het albumreleaseconcert. Moesten er mensen zijn die het fijn vinden om Gent te bezoeken? Gent is een prachtige stad. Ik woon er al heel, heel lang, dus kom zeker
1: Ja.
0: een keer naar Gent spelen. Albumreleaseconcert op 18 september in het Arca Theater. Een heel tof theater vlakbij mij in de buurt hier. Dus kom zeker langs.
1: 18 september. Nou, ik ga het zo even
0: 18
1: kijken.
0: september.
1: En Gent vind ik inderdaad een leuke stad. Kan ik er gelijk. Is dat 18 september? Is dat in een weekend?
0: 18 september is, nee, volgens mij een donderdag of een vrijdag. Dus ik zou
1: Oké.
0: moeten, dat weet ik nu niet juist meer.
1: Okay.
0: Ja.
1: Dan maak ik er een weekendje Gent van.
0: Oh, nice.
1: Ja. Als we aan het eind van de zomer terugkijken, wat zou je hopen dat mensen voelen wanneer ze wie weet wat de zomer brengt horen?
0: Als we aan het eind van de zomer terugkijken.
1: Ja.
0: Ik kom iets heel. Allee, ik zou een beetje misverkiezingachtig zeggen: wereldvrede.
1: Ja, als dat zou kunnen.
0: Wereldvrede. Ik
1: Ja.
0: hoop dat, ja, ik hoop dat de zomer inzicht brengt, bewustzijn en ja, zachtheid.
1: Ja.
0: Zachtheid. Wel dat,
1: Nou,
0: ja.
1: dat is een mooie wens voor het komende jaar en voor misschien ook de jaren daarna. Ik wens je heel veel succes met je theatertour. En
0: Dank je.
1: hoop ook daar een keer bij te kunnen zijn, wellicht op 18 september. Ontzettend bedankt voor dit gesprek.
0: Bedankt voor ja, bedankt om mij te bellen en voor de babbel. Heel
1: Ja,
0: tof, dank
1: graag
0: je wel.
1: gedaan. En tot de volgende keer.
0: Dag, tot de
1: Ja,
0: volgende.
1: dag Eva. Nou, dat was dus
0: Dag.
1: Eva de Rovere. En we gaan natuurlijk nu luisteren naar haar nieuwe single Wie weet wat de zomer brengt.

wat een fantastische zangeres en wat een fijne vrouw. Eva de Rovere, dit was van het album De Jager van wat is zijn 20-jarige jubileum viert dit jaar. Laat me je lied zijn. Ja, we zoeken het nu iets dichter bij de zee. Dichter bij het gevoel. Nou, niet dichter bij het gevoel, denk ik. Bluff is dit samen met Gijke Arnaert, Zouterlanden.

0: Ja, we bleven in de sfeer klein, breekbaar en oprecht. Dit was Maaike Auwboter met Dat ik je mis. Ja, we gaan naar een monument in de Nederlandse muziek. Dit is Boudewijn de Groot met Avond.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

Ja, ik heb je lief. Geschreven door Stef Bos zelf. En geproduceerd door Boudewijn de Groot, die we daarnet hoorden met Avond. Bos raakte geïnspireerd om het nummer te schrijven nadat hij op televisie beelden van de Joegoslavische oorlogen zag. En hij beschouwt dus als een van zijn beste nummers. Je Scheef, een nummer van Eefje de Visser, afkomstig van haar album Nachtlicht. Bekend om zijn dromerige alternatieve popstijl. Dit is een track van het album Nachtlicht van Eefje de Visser en weerspiegelt haar kenmerkende, hypnotiserende alternatieve popgeluid, waarin persoonlijke en introspectieve thema's centraal staan. Het nummer combineert poëtische teksten met een sfeervolle, dromerige productie, typerend voor Eefje's stijl. Luister naar Scheef.

Ja, in het eerste uur van Old Dutch sluiten we af met de samenwerking tussen Kensington en Armin van Buuren. Heading up high. Tot straks in het tweede uur.

Ja, we zijn begonnen aan het tweede uur van All Dutch. En blijf er vooral bij, want er komt nog veel moois. En dit was de Q65, zonder twijfel een van Nederlands meest legendarische 60s bands. De groep bestaat in eerste instantie ruim 2,5 jaar, van begin 65 tot eind 67. En in die periode maken ze 7 singles en een LP, waaronder dit nummer N, wat ik net liet horen. En ze behoren tot het beste wat de Nederbeat in de tweede helft van de jaren 60 te bieden heeft. Maar muzikale meningsverschillen en onderlinge irritaties waren aanwezig. En wanneer Willem Bieler in militaire dienst moet, betekent dat het einde van de Q65. En begin 1970 proberen ze het opnieuw en maken ze een paar behoorlijke singles. Maar de successen blijven uit. En de groep wordt in 1974 voor de tweede keer ontbonden. Met tussenpozen wordt de band nog enkele keren opgericht en ontbonden. Maar ja, zonder het succes wat ze in eerste instantie hadden. Ja, dan een stem die tegenwoordig tot ver buiten Nederland reikt. Dit is Danny Vera met Rollercoaster.

0: Ja, dus het nummer is ruim 45 jaar oud, maar nog steeds zeer actueel.
1: All Dutch presenteert historische opnames. Muziek die gebleven is. Verhalen die nooit verdwijnen.
0: Ja, dan weer een stukje geschiedenis. In de jaren 60 waren er drie altijd weer schokkende onderwerpen. Seks, koningshuis en God. Of geloof in het algemeen. En daarom waren het ook onderwerpen waarin het cabaret veel werk van werd gemaakt. En ook het lied God is niet dood, dat Gerard Kok zong, werd als schokkend ervaren. En zo schokkend zelfs dat nog de VARA, nog de VPRO-TV er zijn handen aan wilde branden. Tekstschrijver Guus Vleugel bracht in dit lied onder meer aan de orde dat er bijvoorbeeld op de Veluwe, maar ook andere Bijbelbeltgebieden, nog altijd gereformeerden waren die hun kinderen niet lieten inenten, wat net tot een polio-explosie had geleid. En ook dit is natuurlijk nog steeds actueel. Dit is Gerard Cox in Lurelei en God is niet dood.
2: God is niet dood, al hoor je dat ook vaak beweren. Je kunt wel degelijk met God communiceren. Het wordt nog steeds gedaan met bijbels en brevieren, maar het gaat ook op tal van andere manieren. Neem Simon Vinkenhoog, die vroeger God niet beliefde en niet geloofde in de goddelijke liefde. Hij is veranderd in een kwispelstaartend hondje, sinds God hem opgezocht heeft met een suikerklontje. Ach, ieder heeft zijn eigen religieuze roes. Zo neem ik zelf een tangoplaatje uit een hoes. Ik zet het op de pick-up en voor ik het weet is het begonnen en heeft God mij stevig beet. Ik dans

soms leidt God mij, soms leid ik God. Hij danst zo soepel en zo licht en zo veerkrachtig. En toch is hij beslist al ver over de 80. Hij danst zo statig en toch even goed zo vlot. Wat een genot, o God de God de God. God is niet dood, hij leeft in hutten en paleizen. Waar iedereen met hem verkeert op andere wijze. Dominee Buskes door een beetje op te zwellen. En de Margriet door een enquête in te stellen. Gerard Cornelis van het Reven brandt een kaarsje. Of strijkt verliefd een jonge ezel langs een aarsje. En in de kloosters doen ze het meestal door te zwijgen. En op de Veluwe door polio te krijgen. Dat doet mij deugd, ja dat verheugt mij werkelijk zeer. Ik kijk daar absoluut geen ogenblik op neer. Maar ik zoek het toch voor mijn persoonlijke mystiek. Steeds weer het liefste in die nobele dansmuziek. Ik dans met God, zo goddelijk de tango. Want op een tango zijn wij allebei verzot. Ik dans met God, zo goddelijk de tango. Van het begin tot aan het slot. En als het afgelopen is, dan buig ik even. En zeg, o God, wat hebt ge mij weer veel gegeven. Want al die meiden doen de tango zo verrot. Was een genot, o God, wat een genot. Was een genot, o God, de God, de God.

Het was King of the World, een band opgericht door Erwin Java, gitarist van onder andere QB and the Blizzards. Hij zelf is inmiddels al een tijdje met andere projecten bezig, maar dit nummer van King of the World, Let's Go Get Stoned, was nog met Erwin Java in de gelederen. Ja, en we schakelen weer. RK Vulpoepers BV heette ze, een Nederlandse anarchistische folkband die in 1976 werd opgericht in Hilvarenbeek. Het gezelschap stond bekend om haar opgewekte, sociaal geëngageerde Nederlandstalige muziek. En ze waren vaak aanwezig bij actiebijeenkomsten in Nederland en daarbuiten. En na de millenniumwisseling vonden nog diverse reunies of benefietoptredens plaats. Dit zijn dus de RK Vulpoepers BV met Macrobionisch.

0: Ja, René en his Alligators werd opgericht in 1959 door volgens veel muziekliefhebbers de beste gitarist van Nederland, René Nodelijk. Toen nog getooid met een atoomkuif scoorde hij vele instrumentale hits, waaronder In the Mood en dit Guitar Boogie.
1: Eerst het origineel en dan onze eigen draai. De cover van de week.
0: Ja, en soms begint een lied heel ergens anders dan waar wij het leren kennen. Alsof het een reiziger is die van taal verandert, maar zijn hart bewaart. En deze week in de cover van de week zo'n muzikale wereldreiziger. We gaan eerst terug naar het Amerika van begin jaren 60, waar George Jones het nummer Tender Years uitbrengt. Een breekbare country song gedragen door spijt, jeugd en een verloren liefde. En niet veel later steekt het lied de oceaan over en krijgt het een Frans hart bij Johnny Hallyday, die er met tetandere année een gevoelige, bijna fluisterende ballade van maakt. En dan komt het nummer thuis in onze eigen taal. En bij Willeke Alberti wordt het Spiegelbeeld. Een lied dat niet alleen kijkt naar de ander, maar vooral naar jezelf. Ik laat alle drie de versies horen, waarbij Willeke natuurlijk volledig. Dus eerst George Jones, dan Johnny Hallyday en dan Willeke. MUZIEK

Ja, Laura Jansen. Sinds 2000 woont ze in Amerika. En daar heeft ze onder andere ook in kringen van muzikanten gespeeld. Zoals Sarah Bareilles, John Mayer, Jason Mraz en Joshua Redding. En met die laatste toerde ze tweemaal door de Verenigde Staten. Ja, een zangeres die waarschijnlijk bij jullie minder bekend is. Ik heb ze zelf een paar jaar geleden in mijn programma mogen interviewen. Het gaat over Penny Rooks. Ze zingt over liefde, net zoals ze leeft voor liefde, met vervoering, hartzeer en wanhoop die zich op het puntje van haar tong verzamelen. Er zit altijd een beetje kenmerkende nieuwsgierigheid in haar muziek, waarbij stem en compositie worden gebruikt als middel om de mysteries van het leven te ontrafelen. Hier is Penny Rooks met Garden of Eden.

April 2021 bleek dat Jan Rot ernstig ziek was vanwege een tumor in zijn darmen. Die is verwijderd, maar er bleken toch zoveel uitzaaiingen te zijn dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij had sindsdien een column in het Algemeen Dagblad over het leven met kanker en hij overleed op 22 april 2022. Dit was Jan Rot met Counting Sheep. Nou, en we eindigen voordat we naar het cabaret gaan met De Dijk en ja, de blues verlaat je nooit. En de muziek in het algemeen natuurlijk niet.

Ja, de blues verlaat je nooit, maar we moeten de dijk toch voortijdig verlaten. Want anders dan red ik het niet met het stuk cabaret wat ik nog wil laten horen. En je hoort zometeen Fons Jansen met zijn verhaal over die schooljongen. Maar eerst Donkey Shocking met het prachtige door Willem Wilmink geschreven nummer De Oude School.

0: En dan nu... Cabaret.
1: Hier mijn rekenboekie. Iemand geeft 5% van zijn geld uit. Hij houdt 8 gulden minder over dan de helft van wat hij heeft uitgegeven. Hoeveel geld had hij eerst? Onze meester stelt ook van die stomme vragen. Dan zegt hij, welke maand heeft 28 dagen? Ik zeg, nou, elke maand. Ja. Jongen, we hebben op school zulke oude meesters, jongen. Die willen ze in het Rijksmuseum al niet meer hebben, die man. Onze meester begint allemaal kind te worden. Dan zegt hij, noem 2 persoonlijke voornaamwoorden. Ik zeg, wie? Ik. Hij zegt, goed zo. In de Franse les vraagt hij aan mij, wat betekent je ne sais pas? Ik zeg, ik word het niet, krijg ik een 10. No. En dan mijn buurman vraagt, die geef jij eens een voorbeeld van een lidwoord? De jongen doet het en wordt een week van school gestuurd. Ze maken tegenwoordig alles onderwijzen, mevrouw, het is werkelijk waar. En ze vergeten, onderwijzer zijn is een vak, hoor. Meesterschap, vakmanschap. Ja. Hey, weet je wat goed waardeloos is, jongen, bij ons op school? Geschiedenis. Moet je allemaal oude feiten uit je kop leren. Ik zeg altijd, nou, gebeurd is gebeurd, praat er niet meer over, hoor. Al dat geoha over de oude oertijd, nou... Dan zeggen ze, ja, maar vroeger vraagden de mensen elkaar op. Ik zeg, nou, kotsen ze elkaar weer uit. En hebben wij voor geschiedenis, jongen, hebben wij een aparte juffrouw, hè? Nou, mijn vader, jongen, die heeft wel zo de pest in de juffrouw van geschiedenis. Maar dat komt van de ouderavond van vorig jaar, hè? Want toen was, nee, maar toen was hij 5 jaar aan de school verbonden, jongen. En dan moest mijn vader, namens de ouders, hè, moest hij er een krans omhangen. Serpentines op de hoofd, hele troep, jongen. En dit jaar was het weer ouderavond. Komt zijn tegen op de gang, weet je niet meer hoe die heet. Zegt ze, ben u niet de vader van 1 van mijn kinderen? Ja, nou is mijn vader kwaad natuurlijk, hoor. Ja. Mijn vader zegt nog, ik heb u vorig jaar versierd, maar wop, niks.
2: Hij, die van geschiedenis, hè?
1: Die vrijt met de meester van de 4e klas. Hij denkt dat we niks in de gaten hebben. Onder het overblijven in het bezemhok. Nou, jongens, hoef nog ineens over te blijven, want ze woont vlak naast de school, hè? Ja, die denkt ook beter dat ik nou overblijf dan dat ik straks overblijf. Nou, jongen, nee, maar je kan wel met al lachen, hoor. Laatst zegt ze, wat gebeurde er 450 jaar na Christus? Ik zeg, nou moet even nadenken, het is zo lang geleden, hoor. Ik zeg, ja, ik weet het, 450 na Christus. Opening van de deviezenhandel met België. Ze zegt, hoe kom je daar nou bij? Ik zeg, nou, het staat duidelijk in het boek. De Franken komen bij duizenden ons land binnen. Hey, dan hangt ze zo'n plaat op, jongen, van zo'n oude gozer met zo'n witte kraag, weet je wel. En dan zegt ze, kinderen, dit is Willem de Zwijger. Nou, ik zeg, weet u het zeker? Ze zegt, ja, het is hem sprekend. Ik zeg, nou, dan zal het Willem de Zwijger wel niet zijn. Hey, wat een vraag aan mijn buurman, vroeg ze van, noem een bekend Spaans echtpaar. Hè? En die jongen zegt, een bekend Spaans echtpaar. Hij zegt, ja. Alfa en Omega. Ik zei, nou, als die getrouwd waren, hadden ze niet zo'n N van elkaar afgelegen in het alfabet. Ah, jongen, geschiedenis interesseert mij niet, hè? Hier kan mij het nog schelen dat Mozart is geboren van 1756 tot 1791. Ja, joh. Allemaal jaartallen. En waarom moet je nou zo'n geschiedenisboekje uit je hoofd leren? Zijn ze dan uitverkocht? Ja, maar sinds je de boekdrukkunst hebt uitgevonden, moeten wij alles uit ons hoofd leren, weet je wel? Dat is het enige wat je op school leert. Hoe je examen moet doen in onthouden. Hij slaagt bij geheel onthouden, nou, leuk. Moet je naar die vragen zien, hier. Wie werd waar geboren en door wie werd hij hoe genoemd? Nou ja, broer. Hier. Hoe heet prins Bernhard zo niet, waarom? Nou ja, broer. Ja, dan zeggen ze, met de mammoetwet wordt alles wel beter. Jongen, bij ons op school gaat de hele mammoetwet niet door. Ons hoofd zegt, we hebben hier een christelijke school. Je kan niet God dienen en de mammoet, dat kan niet. Nou, maar het hoofd van onze school, dat is dan ook wel zo'n goede, waardeloze figuur, joh. Maar die man, jongen, die kan helemaal niks. Die kan helemaal niks. Laatst moest hij een voorlichtingsfilm draaien. Hebt hij hem achterstevoren ingezet. Nou, ik heb gelachen, jongen. Oh. Jongen, dit... Zag je allemaal kleine kinderen in het niet verdwijnen, weet je? Nee. Hey, en dat slot, hè, dat kwam het begin. Nou, dat was het einde, jongen. En dan zag je die vader en die moeder, die komen de bed uit, weet je wel. Gauw aankleden naar het stadhuis. Nou, maar zo'n waardeloze figuur, jongen. Ja, dat het enige wat het hoofd kan invallen. Nou. Ja. Laatst was de gymjuf ziek, toen moest het hoofd gymnastiek geven, nou jongen. Maar dat was dan ook wel zo goed waardeloos, jongen. Jongen, die man die weet niks van gym af. Dan zit hij, als ik één keer fluit, spring je omhoog. Als twee keer fluit, spring je langzaam omlaag. Nou, ja. Maar als je die tweede fluit niet hoort, dan hang je. Ja, en dan was die gymjuffrouw weer beter, jongen. Nee, maar toen werd de dominee ziek. Nee, maar dan moest dat hoofd godsdienst geven. Dat was wel zo goed waardeloos, jongen. Ja, maar jongen, die man die weet van godsdienst niks af. Die gelooft zelf niks. Ik heb mezelf tegen de dominee horen zeggen... ik vind de kerk een zinkend schip. Ik ga voor het zinken de kerk uit. Ja. Ja. Dus die man die gelooft zelf niks en die moet ons godsdienst... Nou, ja, je weet hoe het gaat. Het is een christelijke school, dus wij moeten eraan geloven. Nou, maar ik zou je wel vertellen, dat hoofd, jongen, die dankt ons die weer op zijn blote knie. Die dominee weer beter was, hoor. Schreef hij ook op het bord, God is goed, dominee is beter. Zeg maar. Maar ik heb die dominee toch een keer op de kast gehad, jongen. Oh, die man, jongen, zat de hele les, zat hij maar van God is overal. Ik zeg, oh ja. Hij zegt, jazeker. Ik zeg, ook bij ons in de tuin. Hij zegt, jazeker. Ik zeg, nou, dat kan niet, we hebben geen tuin. En die man gelijk giftig, jongen. Die kan niet ergens een verlies, weet je wel. Ja, maar dan krijgen we nog een proefwerkje, jong. Onverwacht proefwerkje voor straf, jongen. Nou, ik heb het nog bewaard. Hier drie vragen. Vraag 1. Wat bestuurt God? Nou, heb ik ingevuld. Alle landen behalve Congo, want dat heb ik zelf bestuur. Vraag 2. Wie was Mozes? Ingevuld. Zoon van een Egyptische prinses. Nee, zei de dominee. Prinses heeft Mozes gevonden. In een biezenmandje. Ik zei, nou, laten we daar maar niet meer over praten, hoor.
2: 3.
1: Wat staat er in de 10 geboden over ontucht? Nou, ingevuld, ge zult geen ontucht begeren die u naast de toe behoort. Hè? Ja, heb ik een 2, 1 punt voor de moeite en 1 voor het papier. Ja. Moet je bij de meester komen, die zegt dan, ik ben niet boos, maar wel verdrietig. Dat is nooit boos, die is altijd verdrietig. Ook een chagrijn eigenlijk, hoor. Maar goed. Nou, jongen, maar dan ga ik weer aan mijn huiswerk. Ik zit in de 5e klas en mijn vader is in de tijd van de 6e van school getrapt. Dus mijn moeder zegt iedere avond, Jan, help hem nou. Volgend jaar kan het niet meer. Hier staat er weer onder mijn huiswerk. Heb je vader dat helemaal alleen gedaan? Hij laatst, joh, stond er onder mijn huiswerk van nauwelijks leesbaar. Ik ging naar de meester, ik zeg, wat heb u nou onder mijn werk gekrabbeld?
3: Ja, dit was Old Dutch voor deze week. Muziek van Nederlandse en Belgische bodem. Dank voor het luisteren en onthoud, goede muziek blijft niet hangen. Die gaat met je mee. Tot de volgende.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

op Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

should let you up on nasty.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: berichten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.
3: Thank you very much.

0: voor Goorle en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Bij lokale omroep Goorle hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen.

no longer remember. Meet Nora.

Hollywood. One heart took from writers.

0: zondag. Politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorle.nl.

moment lijkt elke vrouw de mooiste meid. En als ze zingt, de hoogste tijd. Het komt weer onverwacht, ik ben niet voorbereid. Taxi, breng me, want ik zie haast niks meer. Taxi,

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

Oh.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.